oss Christe sei vi ziemlich bekannt mit Weihnachten. Wie weit det es, als Gott nur diese Erde es gekommen, aus ein kleine Tent. Er hat ein physische Tarpa, kraxo aus wie habe. Er war zu Bude, und dann wost er ab. Er muss sich ihre Bicycle fahren und skaten. Und nachher dann schafft er mit Josef Taub, mit Haltarbeit. Kraxo aus junges Ola Dono. Aber dann fangen Dinge an zu ändern. Er lässt sich diapen, und er ist dann ein Lehrer. Und er wählt sich Menschen, was er lehren will. Und das sind ausgewachsene Menschen. Einige von denen sind befreit. Und viele Menschen waren an, dort ist erst der Messias, der Christus. Weil sie sehen ja die Wundertierchen, was er tut. Und sie wollen am zu erkennig machen. Aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die gehen dann auf Pontius Pilatus und verlangen, dass die soll dem Jesus kriegen. Und er tut. Und dann durch umkriegt, dann stirbt er und wird begraft. Aber drei Jahre Lothar, der kommt er aus dem Grauf und dann lebt er weiter. Und dort ist Austro. Und nur dort, da sind die Jünger, auch die Frühlied, auch ein Schauf andere Menschen, die sind ja arm, nur dem, dort er ist abgestorben vom Dort. 40 Jahre Lothar, dann hat er sich mit seinen Jünger tot beschlossen, dort sie sollen am Trafe bei Bethanien. Und dort spricht er ein Sehen über an, und dann hebt er ab, was er in der Wolke ist, sie können am nicht mehr sein. Und dann sind da zwei Engel, die sagen, dass das Jesus wird wahrer Träg kommen. Und sie sind seine Frau. Aber was tät Jesus dann nu, wenn er Träge vorerst im Himmel? Die Katechismus sagt, von dem Heiland sein dreifach wird umt. Die Frau ist, nur dem, der Herr Jesus dort Erlösungswerk durchgeführt hat, wo haben wir am nu zu betrachten? Als uns Prophet, höher Priester und König. Hier ist endlich nicht ein Schriftstück ungegeben, aber die waren Lothar gekommen. Und viele Menschen würden auch nicht weiter, was das meine dat, wenn wir sagen, dass er ist uns Prophet oder uns höher Priester oder König. Also, das ist gut, wenn wir uns Schriftstecher abschlagen, dann, was er sagen, dann, was das meine dat. Weil Jesus ist nur im Himmel, und wir verstehen, dass er hat ein Amt, endlich mehr als ein. Also, wie wurde jeder ein von den Amten betrachtet, in seine Worte Bibel davon sagen dat. Und dann wo je weiter, wo he dat, und wo dann dort aller Taub neidig is. Die nächste Frau is, und wo bestund sein prophetisches Amt. He lehrte uns dem Weich, zum seilig wurde. He prophezeit token für Dinge, und bekräftigt dort mit Wunderdote. Denn daran bestund am Olden Testament dem Prophet sein Amt. Und hier sind zwei Schriftstädte angegeben. Und das erste is, in Matthäus Kapitel 5, ich lese von 17 bis 19. Da sagt Jesus, denkt nicht, dass ich gekommen sei, Moses sein Gesetz, und dort, was die Propheten gelehrt haben, zu nichts zu machen. Ich sei nicht gekommen, dort Evangelie zu bringen, aber zu erfüllen. Verlaut ihn doch ab. Solange es Himmel in ihr stehen, wird nicht der kleinste Buchstabe oder Punkt vom Gesetz gestrickt worden, aber dort alle erfüllt ist. Wenn irgendwer das kleinste Gebot abhebt, und die Menschen so lehrt, der wird im Himmelreich aus der geringste zu Stunde kommen. Wer die Gebote oberhält und lehrt, wird groß sein im Himmelreich. Dit ist ein Port von der Bergpredigt. Dit ist, wo die Menschen so erstaunt werden, über wo er lehre deid. In Adelje dachte sogar, dass dit wie eine neue Lehre. Also, da wäre sie da jen. Sie dachte da an, dort Gott wieder aufgekommen ab dem Burg Sinai und hat Moses dort das Gesetz gegeben. Und nun wird wer kommen und an anders lehren. Die Schriften, was sie hatten, wie das Gesetz und was die Propheten geschrieben hatten. Und sie wollen das nicht verloren, weil es das kräftig. Und sie wollen nicht eine neue Lehre anfangen. Und Jesus sagt an, das ist auch nicht eine neue Lehre. Hei dat vollfälle, was das Gesetz verlangen hat und was die Propheten gesagt haben von ihm. Er ist gekommen, aus dem Prophet, und er ist endlich selbst ein Prophet. Propheten, die nicht mehr bloß den Menschen lehren. Aber die würden endlich manchmal den Menschen sagen, was passieren wird in der Zukunft. Und sie können das tun, weil es Gott jetzt an manchmal ansicht, und was er tun will. Und Jesus steht dort auch. In Matthäus Kapitel 20, lese ich Vers 17 bis 19. Und als Jesus ab dem Weg nach Jerusalem war,
neim hei sine 12 jenja a port en seta an. Tekte mo, vi gone nu no Jerusalem, en de mensche sehn, wat on de schriftje lede en hohe priester aufgeleivert wore. En de wore am tem dout verurteile, de wore am de nechjude eberjewe, dat de am verspotte, verheve en schritzje. En om dreden dag, wat hei wore abstone. Also, Jesus wist wat er ver am wir. Dit wie noch nicht passiert. In dat Buch van de Openbarung, dort is alle van Jesus, in wat er nog ver ons is. Dort is in de Zukunft. Also, Jesus is een Prophet. Dort is endlich zijn Amt. Dan is de nächste vrouw, wat heeft de Heiland als Priester gedaan? Hij heeft zichzelf als Priester ten Opfer gegeven. Hij bet voor zijn Nufalja. Hij zeent de Zinje. En hier zijn zes Schriftstücke angegeven. Das erste ist Epheser Kapitel 5, 1 und 2. Aus Gott seine Leibe Kenia streft am immer ähnlich zu worden. Sieht einander Gott, so als Christus uns Gott wir. In sein Leben für uns opfert aus einen scheinen Geruch, an dem Gott einen Gefallen hat. Also Jesus ist ein Opfer geworden für uns. Hei wir dort Lohm, wo die Welt Sinn wird wahrnehmen. Im Oude Testament wird der hohe Priester wat de ernstunde deed voor de menschen, voor God. Dit weer wat Aaron bevolen weer. Dat weer Moses zijn broeder. Ta ene tijd weer hij de hohe priester. En hij wou de menschen dan leiden en Gottesdienst. En hij wou ook opfer brengen. Maagmal voor dankzagung en andermal voor ihre zin. Also im Nieuwe Testament is Jezus des hohe priester. En hij is endlich dat opfer geworden voor ons. Hebräer Kapitel 9. 25 en 26. Hij brok zich ook niet immer ware opfer, zoals de hohe priester alle jaar met vreemdet bloed en dat allerheiligste nen jink. Zes had hij moest veel moe lieden van aanvang van de welt om. Hij is aber nu, te de laatste tijd, in en voor alle moel voor een dag gekomen en heeft met zijn enig opfer de zind evazied gebracht. Dat opfer wat Jezus gemerkt heeft, is goud voor alle tijd. Voor de vergangenheid, für von dir auch in der Zukunft. Aber der hohe Priester, der durch Entverstunde für seine Menschen und dort hat Bet veran. Und in Johannes Kapitel 17 ist in Gebet, was Jesus betet hat. Und das ist die Roteier, hat falsch genommen wird und dann am verdammt wird, dort hat soll gekritzigt worden. Also, Eier hat ein Opfer wird für unsere Sinn, dann betet er für uns. Und ich will nicht das ganze Kapitel lesen. Aber ich will proben, die wichtigste Verse durchzunehmen und die Verse lesen. Uit Johannes Kapitel 17. Ich lese 1 und 2. Als Jesus das gesagt hat, checkt er in den Himmel und seht, Vater, die Zeit ist gekommen. Merkt deinen Sehen herrlich, dort dein Sehen die auch verherrlicht. Du hast ihm die Vollmacht über die ganze Menschheit gegeben, all die dort ewige Leben zu geben, die du ihm gegeben hast. En dan van Vers 9. Ik vrouw voor aan. Ik vrouw niet voor de wereld, aber voor die du mij gegeven hast. Wilst dat zijn dienen? Alles wat ik heb, is dient. En alles wat du hast, is meent. En ik zie en aan verharlicht. Ik zie niet meer in deze wereld, aber deze zijn in de wereld. En ik kom naar die, helja voda, houd die zeker. En diene nomen, den du mij gegeven hast, dat zij 1 cent. So aus wie 1 cent. Und danach von 15. Ich freue nicht dafür, dass du an uit dieser Welt nehmen sollst, aber dass du an fernen Beisen bewahren sollst. Sie sind nicht von dieser Welt. Jerot so aus ich auch nicht von dieser Welt sie. Heil an in die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. So aus du mich in die Welt nennen geschickt hast, habe ich an in die Welt nennen geschickt. Dort ist doch gut zu hören, dass Jesus es sehr bekämmert, am dei wat am no fall gedaan. Hij weet hij wat storven. Dat hij wat tegen hem hemel voor. Hij wat bij dem voder zijn. Ober zine jenja en andere wat am no fall gedaan. Dei doen ze gans verloten op am. En dat is ook zei er goud. Ober fysisch wat hij niet meer bij aan zijn. En aan dat hij wat de hohe priester deed. Hij heeft ver God dem voder. En verlangt dat hij zal deze gläubige mensen bewaren. Hij zei dat zo'n woorden te geloven komen en zijn nomen, wat de geraad zijn van ihre zenden,
de zullen bewaard blijven. Over hier bidt Jezus besonders voor zijn jenja, ook voor de vrouwen die er zijn en die er dan rondom hem zijn. Over hij bidt ook voor wat er nog in de toekomst komen wordt, in vers 20. Ik vraag niet bloos voor deze, over ook voor die, die door er woord aan mij leven worden. Zij zullen alle eens zijn, zoals du vader en mij en ik en die. Dat zij ook in ons eens zijn, zodat de wereld dat blijft, dat du mij geschenkt hast. De heerlijkheid die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven. Dat zij eens zijn mochten, zoals wij eens zijn. Ik en aan, du en mij, dat zij ganz eens zijn, dat de wereld door ons zijn kan, dat du mij geschenkt hast, en aan zo goed bist, als du mij bist. Als Jezus als zeer bekämmert, om al die wat er worden ten geloven komen, want de apostel is worden ihre lief verbrengen. Zo'n wat er Luther worden, Christi genannt worden. Hij wil hen wie zullen alle taub zijn. Krijg zo als een schoophoord bekämmert es om de ganze herd. De schoophoord bezorgt de jonge ook de oude. Dat is dem zijne arbeid. En Jezus es bekämmert om ons. En doordurch brengt hij ons ver dem voeder en zijne gerechtigheid. En danach van vers 24. Voeder, ik wil dat die du mij gegeven hast, ook door zijn voor ik zie, en dat ze mijn heerlijkheid zijn, die du mij gegeven hast. Du wirst mij goud, eier de welt ihren grond houd. Je reichter vader, de welt haft die nicht gekannt, aber ik kan die, in deze weite, dat du mij geschenkt hast. Ik heb aan met die nomen bekend gemerkt, en word dat wieder doen. Dat die leef, met die du mij goud wirst, en aan zijn mocht, en ik aan. Als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jenja naar de andere zijde van de Kidron Tol. Jezus is een zeer goede hoge priester. Hij heeft geen zin wat hij bekennen moet. Hij is heilig en hij kan ons heilig maken. Er zijn nog meer schriftstellen aangegeven, wat ons van dit herinneren doen. Römer kapitel 8, 34. Wer wil verdomen? Christus Jezus is hier, die gestorven is. En meer als dat, hij wordt van dood opgewaakt. En is nu bij God ter rechte hand een bet voor ons. Dit is nu nodem dat Jezus zich liet zich des. Hij deed voor ons beden, zoals wie een voor den anderen beden doen. Ik bet voor mijn vrouw, zij bet voor mij. Wie beden voor onze kinderen? Ik zei aan manchmal, ik word wensen dat zij ook voor ons beden doen. En er zijn vielleicht ook wessen van jünd wat voor ons beden doen. Daar wil ik mij voor bedanken. Nog een schriftstuk is Lukas kapitel 24, vers 50. Hij neemt aan Rutbert Bethanien een hoofdzine heen op en zeeend aan. Also dat weer het laatste ding wat Jezus deed, eier hij aan verloten deed. Aber wat is een zeeend? Dat kan mij als eine mening hebben. Wanneer wie am Gottesdienst zijn, dan doe wie am zeeend. Wils wie doen dan wat erreicht is. En wanneer wie irgendwat doen wat erreicht is, tja wie daar berekenen dat God ons zeeend wordt. Dat meint hij deed ons goudheid. Hij deed ons wat loven. Aber dat kan ook meinen, wann wat wordt a potje zat. Wat er wordt gebruikt worden voor een helje leer, oder voor een helje ding. Zoals dat ovenmol wat a potje zat. Dat koffel ook dat brood. En koffel, door erst bloos wertelje wien, oder zalfbenen. En dat brood erst bloos je weinigje brood ohne heef. En dit betekent Christus zijn charpa in dat blauwt, wat hij vergoten heeft. Also, dat wordt aan a potje stalt door touw. En ik leef dat wat Jezus hier deed met zijn jenja. Aja hij aan verloten deed. Zij zijn eindelijk mooi bloos je weinige mensen. Zij hebben over Jezus zijn leer gehad voor 3 jaar. En nu stelt hij aan apart dat zij worden de apostel zijn. En zij zullen gaan en mij jenja maken. Dat is een helje zwek. Wie doen hier zonder stad zo goed met onze kwartje gebieden? Dan hebben we nog Epheser kapitel 1, 3 en 4. Ons Herr Jezus Christus zijn God en Vader zal door vergeloofd worden, dat hij ons als Himmelsbürger al de geestelijke Segnungen geschonken heeft. Wils hij de wereld den grond leed, had hij ons bestemd en Christus zijn heilige onschuldige Kinder te zijn. Dan is de nächste vraag, woran besteht Christus zijn Königlichkeit amt? Hij heeft geboten en rechten. Hij regiert zijn volk,
Hij deed zijn vriend uitrode, hij bewoord en beloond de zinje. En hier zijn vijf schriftstukken ongegeven. Israël had een tijnig verlangd. Zij wilden een tijnig hebben, en God geeft aan Saul en aan zijn David, en nadem weer Salomon, en dan weer er nog een grootschrift andere. Ober onja David wordt Israël zeer stoort, en ook ze weer zeer goed af. En God had aan versproken een Messias, een Christus, een Rada. En die wordt uit David zijn familie komen. En dat wordt een werkelijk jachijnig zijn. Dat is wat de profeet Jeremia zeide het, kapitel 23, vers 5 en 6. En de Heer verspreekt dat er wordt een tijd komen, dan wordt hij een, die van David afstamt en die recht handelt, ten jachijnig maken. Die wordt regeren en wijs handelen. En wordt een gerechtet recht im land vieren. Te dem zijn tijd wordt Juda je helpen zijn, en Israël wordt ongesteerd leven. Dem Chinese zijn nomen wordt de Haar, der dem wie gerecht zijn, zijn. Jezus zegt de Pontius Pilatus, dat hij wie in Chinese, aber nicht van deze welt. Want Jezus redet, hij redt meest immer van jestelje dingen. Hij redt dingen van onze zeil. In Johannes kapitel 13, 34 en 35, toen zegt Jezus, ik geef jund een nieuw gebouw. Je zal jund onderenander goed zijn, krijg zo als ik jund goed gewaas zie. Zo zal je jund ook onderenander leven. Wanneer je jund onderenander goed zijn, wordt allemaal zijn je, dat je mijn jenja zijn. En dan ook nog 1 Korinther 15, 25 en 26. Hij moet einfach regeren, wat God al zijn vriend wordt onder zijn feit gelegd hebben. De laatste vriend, die vernicht wordt, is de dood. Also, hij is een tijnig, krijgt zoals hij zegt. Aber nicht in deze welt. En dan is nog een schriftstuk, Matthäus kapitel 25, 34. Dan wordt de tijnig te die aan de rechte ziet zeggen, komt, je zijn van mijn voeder gezegd. Of dat rek, dat voor jund regemerkt wordt, al dan als deze welt de grond gelegd wordt. Also, Jezus is een tijnig, hij is ook een rechter, wil zij heeft de recht, en hij heeft de macht om dat te doen. Also, ich habe gesagt, dort sind Tjernikrik wir nicht von dieser Welt. Dann ist die letzte Frage für von dir, was für ein Tjernikrik hat Christus? Ob ihr da habt ihr kein wörtliches Tjernikrik? Aber ihr habt hier ein jästliches Gnodenrik. Und die Menschen, die an ihm bleiben. Ihr habt im Himmel ein herrliches Rik, und ihr wird all die, die an ihm bleiben, durch ihn empfehlen. Und hier sind wir feier Schriftstädte angegeben. Johannes Kapitel 18, Vers 36. Jezus zegt, mijn tijnigrijk is niet van deze welt. Want mijn tijnigrijk van deze welt via, würde mijn dina gekämpft hebben, dat ik van de Juden niet vastgenomen word. Aber mijn tijnigrijk is niet van deze welt. Dat is wat ik al eier gezegd had. En du is nog meer. In welke van die dingen hadden we al gelezen. Aber dat loont zich ook nog eenmaal te lezen. Jeremia Kapitel 23, Vers 5. En de Herr verspreekt dat er wordt een tijd komen, dan wordt hij einen, die van David afstamt en die recht handelt, ten kennig merken. Die wordt regeren en wijs handelen en wordt en je recht im land vieren. 1 Korinther 15, 25. Hij moet einfach regeren, wat God al zijn vriend wordt onder zijn feit gelegd hebben. En dan nog eenmaal Matthäus 25, 34. En dan wordt ik eigenlijk te die aan de rechte ziet zeggen, komt, je zijn van mijn voeder gezegd, of dat rek dat voor jund regemerkt wordt, al dan als deze welt de grond gelegd wordt. Also, Jezus is trekt om hemel je voor, en hij is nu bij zijn voeder. Aber dat meint niet dat hij geen arbeid heeft. Hij heeft eindelijk een dreifachtje ambt. Hij is profeet, priester en tijnig. En de tijnig heeft versproken terug te komen. En hij is goed bekend met deze stad waar we wonen. En to onze tijd, wanneer we nu onja genood stonden doen, dan deed hij een stonden voor ons, voor God, de voeder. En hij heeft ons zijn gerechtigheid. En China kwam een voeder, buiten door Jezus Christus. China kon naar God komen, buiten door de hohe priester. En nu is Jezus ons hohe priester geworden. En dat is waarom, wanneer we beden in Jezus naam. Also, dankzij haar. Dat u best ons priester, ons profeet en ons tijnig nu im Himmel. En stijst hem voor ons. Dat bid wie in Jezus naam. Amen.